Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Het week Kribbende Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribbende Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: SW Knippen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Knippen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Krippen de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaand, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: info.
1: RTW Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: Regio Info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juni. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds het staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een spel in loop in Krimpen aan de Lek. Elke vierde woensdag van de maand is er een spel in loop met klaverjassen, Rummy Cup, Mens Erg Je Niet en nog veel, veel meer spelletjes. Het gebeurt allemaal in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Kom eens een keertje langs.

0: regio-info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
3: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
2: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
4: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
2: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: info.
1: Het W. Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
3: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
2: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
4: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
2: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: de morgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, krimpen er waard.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, dat weten we nu wel. Jongen. Ja, dan gaat hier technisch het een en ander anders dan anders. Maar dat geeft niet, we zullen ons er wel weer uitwurmen. Welkom in de uitzending. Het is vandaag alweer de 8e juli. En ja, we tekenen 9:06. En we begonnen het hele verhaal met een oudje. Die hebben we al een hele tijd hier weer gehoord hebben van de Golden Earring. Dong, dong, enzovoort, enzovoort. Wat gaan wij vandaag doen op deze mooie woensdag? Want dat is een mooie woensdag, zonder meer. Tot 12 uur. Allerlei zaken die de aandacht verdienen en ook krijgen hier bij RTV Krimpenermaat. En ja, misschien hier en daar ook dossiertjes die nog net niet dicht zijn en zo. Ja, er zijn toch wel wat dingetjes, ondanks de vakantieperiode, die toch wel spelen en zo. Dat willen we graag met u delen. Tot 12 uur dus. En we vergeten uiteraard de muziek niet, hoor. Wel, nee. Deze is toepasselijk. Dat wil zeggen de titel. En dat heet Sunshine.

Ja, ja, de Sunshine en dus de formatie Eat a Friday en zo. Dus nou, dat komt dan weer aardig uit. Het is trouwens woensdag, hè, Oudernis. Even bij de les blijven, jongeman. Ja, toch wel. Gisteren, en ook al een paar dagen eerder, was er dus tijdens de spits dus nogal wat consternatie op het gebied van de verkeersafwikkeling bij Schoonhoven, maar ook bij Krimpen aan de Lek. Het is namelijk zo dat er dus aan de oostkant van de Krimpenerwaard, daar loopt een autosnelweg, de A27, die is dus afgesloten voor een deel. Daar hebben we dus met z'n allen knap last van. En aan de westzijde van de Krimpenerwaard, daar is de A20 dus voor een deel afgesloten. En dat heeft dus het een en ander tot gevolg dat men dus andere routes gaat kiezen. En dan kom je uit bij de veerponten, zowel bij Krimpen aan de Lek als bij Schoonhoven. Nou, ja, een uurtje extra of anderhalf uur extra wachten, dat is tegenwoordig, dat hoort er gewoon bij, zeg maar, tegenwoordig. Maar je zal maar haast hebben, het is niet te geloven. Dus wat dat betreft, uitkijken geblazen, wat betreft het hele verhaal, wat betreft de verkeersafwikkeling. Het is nogal wat. Al die autootjes bij elkaar. Het mooiste is natuurlijk gewoon even lekker thuis blijven. Want waarom zou je weggaan met deze mooie temperaturen en zo? Dus, maar ja, soms kan het niet anders, hè? En je zal maar vrachtwagenchauffeur wezen die in zo'n rij komt te staan. Dan moet je wel geduld hebben, denk ik zo. Ja,

0: Ja, nou, dat is dan mooi om te weten. Dat dacht ik wel, hè. Dus vandaar. Nou.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.
0: Ja, het is maar dat je dat weet, hè. En ja, ik... Nou ja. Dat technische onvoorkomenheidje, dat is dus dat als je dus zo'n tussendoortje dus laat horen, dat hij dus als hij niet uitkijkt...

een aanslag, zegt men, althans dat kan het zijn, op het natuurgebied aldaar en zo. Dus we weten met z'n allen dat dus het waterwinningsgebied daar in de planning staat, met nog eentje aan de overkant van de lek. En dat allemaal om dus het drinkwater, de leverantie dus te garanderen. Omdat er in de toekomst veel meer drinkwater nodig is en zo. En dat is dan toch wel even een dingetje, hè? Dus, maar goed, unaniem is er besloten om dus de oase te bewegen, om dus een andere plaats te gaan zoeken, een alternatief en zo. En nu maar hopen dat dat lukt. Want ja, anders dan, in het gekste geval zou je dus kunnen bedenken, en dat is niet vandaag of morgen hoor, maar wat verder in de tijd, dat je dus, omdat dus de gemeenteraad gisteren heeft besloten om dus de oase te verzoeken, dus om dus een andere plek te zoeken, en dat lukt daar niet, dat je dan ook niet moet zeuren als er dus een keer geen drinkwater is. Toch? Dat is extreem hoor, dat is extreem. Maar het zou zomaar kunnen, hè? We gaan terug in de tijd. Nee, voorlopig is het nog lekker hoor. Dat is koel heldere water uit de kraan.

ja, die gouden ouwe van Dolly Parton, Kenny Rogers. Island in the Stream en zo, dat is mooi, hè? Ja, toch wel even leuk om hem er af en toe toch eens bij te hebben in de muzikale ondersteuning van dit programma. Ja, probleempje mensen in de Krimp in de Maats. Er is een aanvraagstop wat betreft het nieuwe aanvragen in zaken dat aansluit op het elektriciteitsnet. Ja, en dat heeft ook gevolgen voor de nieuwe Milieustraat. Want die zou dus ook in aanbouw zijn. En dat kan dan wel. Je kan hem bouwen. Maar zonder stroom gaat dat. Hoef je niet die Milieustraat te openen. Want dat heeft dan geen enkele zin. Dus, Stedin, dat is de elektriciteitsmaatschappij, die heeft dus een ingrijpende maatregel dus afgekondigd. En dat is dus een aansluitstop en zo. En dat heeft hij aangekondigd voor het bedrijventerrein Wetering 4. En dat is een bedrijventerrein die dus in aanbouw is, zeg maar. Er zijn al diverse gebouwen dus in oprichting, zeg maar. Maar dat geldt niet alleen voor ons stukje, hoor. Want wat dat betreft zit de Krimp in de Maats zeker niet op een eiland. Maar volgen wij de trend van het hele land. Namelijk overal en nergens heb je dus aansluitstops en zo. En dat is toch wel een kwalijke zaak. Maar ja, wat doe je eraan? Zelf stroom opwekken. En er was trouwens ook, er zou toch een energiebedrijf voor Krimp in de Maats. Of is dat afgeketst toen in de tijd? Maar er waren toen wel ideeën. Maar goed, dan moet je nog wel kabels hebben die zwaar genoeg zijn om al die energie te kunnen transporteren en zo. En daar zit dus een heel probleem en zo. Dus de uitbreiding van het hoogspanningsstation bij Krimp aan de IJssel, ja, dat moet uitkomst bieden en staat gepland voor 2029. En het is nu 2026, dus tot die tijd moeten wij nog omgaan met, nou ja, misschien wel regelmatige uitval van de stroom. En in ieder geval een zeer behoudend doen en laten in zaken dus het aansluiten van nieuwe situaties op het elektriciteitsnet. Ja, er wordt wel gekeken naar de maatschappelijke behoeften en dat soort zaken. Dus dan kom je toch wel tot een afweging en zo. Nou, ik wens ze daarbij veel succes voor de komende 3 jaar. Goh, 2029. Jongens, ja, echt wel. Ze wisten misschien toch wel van tevoren dat er zoiets aan zat te komen. Of, Ah ja. Hier en daar toch maar een aggregaatje neerzetten, mensen. Dat lijkt me toch wel handig.

0: tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Ja, belangrijk om te weten. Dat staat boven dat mooie persbericht wat ik hier voor mijn neus heb. En dat is dus dat dus het klantcontactcentrum van de gemeente Krimpenerwaard gaat verhuizen. Ja, maar wanneer dan? Nou precies. Nou, dat gaat gebeuren heel binnenkort al. Want het is namelijk zo, op 23, 24 en 27 juli is het klantcontactcentrum in Stolwijk gesloten. En dat blijft ook zo. Daar. Maar hij gaat wel open in Bergambacht. Dus, dat is dus de verhuizing. 23, 24, 27 dus. En na die tijd bent u van harte welkom om alle zaken die normaal gesproken afgehandeld kunnen worden bij een klantcontactcentrum van de gemeente Krimpenerwaard, om die dus dan ook inderdaad daadwerkelijk af te kunnen handelen. Maar dan wel op het nieuwe adres in Bergambacht. Dus dan gaat het echt lopen. En ik ben toch zo benieuwd, hè, want elke verhuizing gaat vaak gepaard met ja, wat kinderziektes en zo. Hè. En het is maar te hopen dat dus, dat dus gewoon achterwege blijft. Dus ja, het is wel de moeite waard. Dat is, als je dus een aanvraag gedaan hebt in zaken, dus nou bijvoorbeeld een nieuw paspoort of zo, je staat op het punt om naar ja, zeg maar, het buitenland te vertrekken. En ja, door die kinderziektes zou er dan een vertraging oplopen. Nou, dat is niet te hopen. Nee, we gaan ervan uit dat alles vlotjes gaat verlopen. Maar hij is namelijk wel aan de orde. Dus 28 juli is de eerste, de beste dag dat je van harte welkom bent in Bergambacht voor het klantcontactcentrum van Krimpenerwaard.

Nou, dat is wel een hele kunst, op de golven dansen en zo. Het kan wel, moet je wel zo'n plankje onder je voetjes hebben, dan gaat dat weer. Maar goed, het was wel een mooie. Van Dick Hout, dat was de band die wij lieten horen. Het is precies 9:30. Een mooie gelegenheid om u te laten weten dat maandag 13 juli aanstaande, dan organiseert de gemeente een bijeenkomst, een informatiebijeenkomst in Zalencentrum De Waard aan de Meidorenstraat 7 te Bergambacht. Gemeente Krimpende Waard. Waar gaat het over? Nou, het gaat erover dat de gemeente en de ontwikkelaar die ontwikkelen 42 woningen aan de noordzijde van de burgemeester Uilkenstraat. Oh, is dat dat terrein wat al jaren helemaal bloot ligt, zeg maar. En alleen maar onkruid in zich heeft en zo. Ja, dus het plan, dat bestaat trouwens uit 38 appartementen, 4 vrijstaande woningen en 77 nieuwe parkeerplekken. Ja, is ook belangrijk en zo. Dus dat is het plan. En om daar informatie over te verkrijgen, ben je van harte welkom om dus deel te nemen. En die inloopbijeenkomst te gaan bezoeken. Aanstaande maandag. En hoe laat zal dat zijn? Staat dat er ook nog bij? Nee, dat staat er niet bij. Hoewel, ja, dat zal toch wel om 7 uur zijn. En dan tot 9:30 of zoiets, al nagelang. Maar op de hoogte blijven van dit hele verhaal. Dat kan je dus inderdaad ook onder het kopje inloopbijeenkomst burgemeester Uilkenstraat. Kan je dus daarvoor raadplegen. En dan heb je misschien alvast vooraf al wat informatie en zo. Helemaal mooi. Nou, en ik lees ook net dat er dus handtekeningen zijn gezet voor het realiseren van 44 appartementen op de plaats van het voormalige politiebureau. En dat allemaal naast het gemeentekantoor in Lekkerkerk. En het gemeentekantoor zelf, dat is in de toekomst ook misschien wel in de markt voor appartementen en anderszins. Dus ja, in de toekomst gebeurt daar wel wat in dat hoekje van Lekkerkerk. Ook een stukje van de Krimpende Waard. Dus dat zijn er alvast 44. En eens even kijken. We hebben ook nog 38 appartementen. 44, 38. Nou, ja, precies. Behoorlijk. Maar ja, voor een bepaald jaar moeten er wel 4000 wooneenheden bij zijn. Is de afspraak althans.

3, 2, 1. Dat is aftellen geblazen met Bente. En dat was haar nieuwste die wij lieten horen hier bij RTV. Ja, en nog even terugkomen op dat project van 44 woningen. 44 wooneenheden. Dat is een handtekening die gezet is door Qua Wonen. De eigenaar van dat hele project. En in de uitvoering ook. En dan gaat het in een onderverdeling over dus die 44. Maar er zijn 20 sociale huurappartementen. En 24 studio's. Voor begeleid wonen van zorginstelling ASVZ. En die studio's zijn dan bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en zo. Dus dan is ook dit verhaal weer compleet. We gaan even meerijden. We zijn passagier.

Een lekker ritje, hè? Samen met Alex Warren was dat. En wij reden mee met hem. Met het werkje Passenger. Nou, prachtig mooi. Ja, we blijven nog even hangen bij de dakpannen, de dakgoten, de muren, de ramen enzovoort. Oftewel, wooneenheden. Want er is een nieuwe prognose gemaakt. Voor de komende 5 jaar zullen er 650 nieuwe woningen in de Kring van de Waard opgericht worden. Tot 2050 zullen er dus duizenden extra woningen nodig zijn. En ik weet niet of dat getal van 4000 nog steeds staat. Maar in ieder geval, dat is wel wat wij dus nu lezen in dit kakelverse nieuwe persbericht. Wat wij tot ons hebben gekregen. Wij gaan eens even lekker rustig aan. Dit is een oudje van George Baker, maar dan in een hele nieuwe versie. Oh jee, Baby Blue.

0: Mooi gedaan, man. Ja, Mr. Mavi was dat, van achteren dus. Baby Blue. Jongens, dat we dat nog mee mogen maken. 9:45. Laten we het eens even over een trouwpartij hebben. Want trouwen op vrijdag in de Krimpende Waard, dat is een beetje duurder geworden. Ja, het is ook een nieuwe... Ja, er zijn ook diverse locaties waar dat kan. Ik herinner me nog een mooie muziektent in het water in Schoonhoven. Daar kan je ook trouwen. Ja, dat heb ik een keer meegemaakt. Ja, mijn dochter dan. Maar in ieder geval daar en nog op veel andere plekken en zo. Maar wat kost dat nou zoiets? Ja, daar sta je eigenlijk niet bij stil, hè? Ja, we gaan trouwen. Ja, wat? Hoezo? Wat? Nou, trek de portemonnee maar. Want €524, dat is dus voor de ceremonie in rekening te brengen door de gemeente Krimpende Waard. Maar het is een gemiddelde prijs. En die gemiddelde prijs die gaat samen met de meeste andere locaties in ons land. Dus wat dat betreft, we zijn trendvolgers, zeg maar, in de Krimpende Waard. Het trouwplatform The Perfect Wedding, die heeft dus het een en ander uitgezocht en zo. En in de Krimpende Waard is een tarief op vrijdag nog altijd de populairste dag om te trouwen, trouwens. Die is hoger ten opzichte van vorig jaar. Ja, €465. En 15 cent. Waarom nou die 15? Oké, €465. Omdat u het bent en zo. Maar wat mij dus wel ten zeerste zal bezighouden uiteindelijk, en dat zal toch wel een stukje geschiedenis zijn wat geschreven wordt in het bestaan van de gemeente Krimpende Waard. Wie zal nou het eerste bruidspaar zijn die gaat trouwen in het nieuwe gemeentekantoor? Hè? Dat is toch leuk? Om dat eens eventjes vast te leggen en zo. Dat is hartstikke leuk. Maar ook dan geldt dus het tarief dus wat er dus uitgezocht is. Pak een beetje tussen de €465 en €524. Nou ja, goed. Hè. Maar in het weekend schijnt het ook mogelijk te zijn. En dan, ja jongens en meisjes, dan is de ceremonie toch wel een dure grap. €922 op zaterdag en maar liefst €1320 op zondag. Het is dus ook mogelijk om op zondag te trouwen. Dat wist ik eigenlijk nog geen eens. Ik bedoel, waarom zou je? Kan dat door de week zo ook en zo en zo? Hier is Cornelis Vreeswijk.
1: Dames en heren, hoort mij aan. Hier is een liedje van een haan. Een hele grijze en een hele oude.

Ja hoor, het is warm in het kippenhok. Dat was een schitterende artiest. Zoals bekend, hij leeft niet meer, Cornelis. Maar Cornelis die is toen wel uiteindelijk in Zweden gaan wonen. En die had dus in het centrum van Stockholm had hij een heel leuk creatief winkeltje. En een paar jaar geleden was dat winkeltje er nog. Ik weet niet of dat er nog is, maar het is wel heel leuk. Dus als je daar toevallig in de buurt bent, op vakantie of zo, dan is het misschien wel handig om daar eens eventjes te gaan koekeloeren in dat winkeltje van Cornelis Vreeswijk. Wij waren getuigen van een avontuur van een nieuwe haan in het kippenhok. En dat is alleen maar mooi in deze tijd van het jaar. De gemeente Krimperwaard heeft voetbal- en tennisvereniging Goudrak. Daar is wat mee. Jaren geleden had men al het idee om dus de voetbal en de tennis te verplaatsen naar het centrum, laten we zeggen, van de kern Goudrak. In de buurt van, laten we zeggen, het zwembad. Hè? In die hoek. Maar dat is teruggedraaid en zo. Dat idee is misschien wel ontstaan een keer, maar na onderzoek naar de mogelijke nieuwe locaties heeft het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente Krimperwaard besloten om deze twee verenigingen op de huidige plek te behouden en zo. Want de gemeente die onderzocht de verplaatsing omdat een sportaccommodatie dichter bij het dorp zou moeten liggen en kansen zou moeten bieden voor de toekomst van Goudrak en zo. Dus dat plan is dus helaas in de vriezer verdwenen. Ik weet niet of die ooit nog ontdooid wordt, maar dat zullen we dan maar weer zien en zo.

I'm looking for a sunny day, zegt hij. Nou, daar hoef je niet ver te zoeken. Alhoewel, als we nu naar buiten kijken, is toevallig op dit moment het zonnetje bij de studio van RTV Krimpenerwaard in deze omgeving wel weg en zo. Dus nou, hij zal vast nog wel een keer tevoorschijn komen, of zeker weten. Wij gaan op naar de koffie. Laten we het daar eens eventjes over hebben. Een bekertje onder het uitgangetje van de koffieautomaat. Knopje drukken, keuze maken en oh, oh, oh. Kan ook warm water zijn. En dan is het tijd voor een bakje thee. Kan ook natuurlijk, hè. We zien het wel. We gaan straks eens even het een en ander uitproberen. Tot zo voor deel 2.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

ja. Sri Lanka, my Sri Lanka. Dat is een eind weg trouwens hoor. Jack Jersey was dat. En we heten u bij deze van harte welkom op het tweede gedeelte van deze uitzending. Goedemorgen vanuit de Kripermaat. Over 2 uur gaat de week ook alweer door de midden. En dan gaan we weer op naar het weekend en zo. Vol met activiteiten, dat kan ik u alvast wel vertellen. Wij gaan er weer eens eventjes voor zitten. Want ja, zullen we eens even naar de zeepkistenrace gaan kijken? De zeepkistenrace, ja, dat wordt leuk. Hij is nog niet, maar hij begint en hij is er, in september. Dus dat is na de vakantieperiode. En dat is alleen maar mooi natuurlijk, die zeepkistenrace. Maar er wordt steeds meer bekend over het hoe en wat betreft het parcours. Nou, een van de hindernissen, dat is een schans van maar liefst 30 meter. Duh, zo dan. Eens even kijken, hoe hoog is hier onze studio? 2, 3 metertjes, hooguit. Nou, en dat maal 10? Wauw. Succes alvast voor de deelnemers van de zeepkistenrace in september in Lekkerkerk. Nou, dat wordt me wat. Dat wordt supergezellig. Ik zou zeggen, schrijf je maar lekker op in je agenda. Want ja, publiek is natuurlijk ook van harte welkom. En eens eventjes lekker kijken hoe dat allemaal gaat. Met bijvoorbeeld die afwikkeling van dat parcours. Waaronder dus een schans zit van 30 meter, jongens. Jongen. We gaan eerst eens even naar een dinnerparty. Ik zou zeggen, eet je wel vast smakelijk? Of het verlaat ontbijtje? Dat is misschien ook wel wat. Maar het gaat wel over een muziekje van Neil Horan. Hier bij RTV Krimpen en Waarts.

Ze doen het al 72 jaar. Ja, echt. LDO in Stolwijk dus. Want ja, daar ben ik zelf ook nog nooit lid van geweest. Vogelnestjes maken in de ringen en zo. We praten dus over gymnastiek. En dat was toen de tijd, was dat in het wat tegenwoordig het kwartier is. Maar ja, toen is er later in Stolwijk een sporthal bij gebouwd. Dus dan is dat het onderkomen geworden van LDO. Maar ze luiden wel de noodklok. Want die 72 jaar, dat is één ding. Maar gaat dat nog wel verder? Want ja, er zijn zo'n 65 kinderen die dus graag les krijgen. Maar ja, het is zoeken geblazen naar een opvolger van de docent, van de gymdocent. Dus vandaar dat dus er een oproep is gedaan. En dat is ook bij de Waard aan tafel is er dus ook een onderwerp aan gespendeerd. En daar kan je dus alles horen van twee lieftallige jonge dames die dus LDO dus zeg maar vertegenwoordigen en zo. En die zijn dan aan het woord en praten natuurlijk volop over de vereniging LDO. Maar ook dus natuurlijk spreken ze ook de wens uit van ja, waar is dan die opvolger van ja, die 65 kinderen die willen wel lekker gymnastieken en dan wel onder begeleiding en zo. Dus we hopen dat het goed gaat en komen bij LDO en zo. Dan, dan kunnen we lekker gymnastieken en zo. Hier zijn de drie J's samen met Jantje Smits.

0: redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En vermeld daarbij uw telefoonnummer.
1: Zo is dat en niet anders, want dat is wel gemakkelijk. Want dan kunnen we dus gewoon een contact maken via die telefoon. Het klinkt ouderwets, maar het is helemaal niet ouderwets. Want het, is, het werkt gewoon dan. Maar dan moet dat nummer van die telefoon wel bekend zijn natuurlijk. Dus dan kan je dus gewoon helemaal gratis. Ja, gratis, hè. Echt, kost helemaal niks. Alleen de moeite. Aandacht vragen en RTV Krimpenerwaard gebruiken. En hopelijk niet misbruiken, maar gewoon gebruiken voor PR en doorgeefluik en zo. Van alle dingen die dus hier in de streek gebeuren. En dat is toch mooi? Dat is de functie namelijk van lokale omroep en zo. En dat zijn wij, RTV Krimpenerwaard. Talenten genoeg, hoor, in de streek. Want ook op het gebied van paardrijden en ponyrijden hebben wij dus wel hier en daar wat talenten rondrijden en zo. Neem nou bijvoorbeeld Nikki ten Wolde. Zij is toevallig wel regiokampioen ponydressuur geworden. En zij komt uit Haastrecht en zo. En dat is niet verkeerd. Het gaat over de regiokampioenschappen Zuid-Holland. Dat is gegeven en gehouden in Heerjansdam. En zij is dus winnares geworden in de regio in haar klasse. M2 categorie D-E. Ik zou echt niet weten wat dat voor moest stellen. Maar het is wel het verhaal en zo. Dus dat is mooi, hè. Bij deze gefeliciteerd. Er zijn nog veel meer talenten, hoor. Oh ja, op allerlei gebieden. Het zit er helemaal vol mee tussen Leek IJssel en Vlist.

Ja, hij is in het land, hè, Bruno Mars en zo. En dit was één van zijn laatste. Hij heeft er nog een paar uitgebracht, maar dat allemaal in een nieuw album en zo. En er worden hier en daar eens wat nummers van losgelaten. Zo, we dat zullen kunnen noemen en zo. Trap er nou niet in. Ja, wie houdt nou eigenlijk wie voor de gek? Het gebeurt iedere keer toch weer, hè. Het is niet te geloven. Alle acties ten spijt. Er zijn toneelstukken opgevoerd om praktijkvoorbeelden van nepagenten of nepmedewerkers van banken dus voor het voetlicht te halen, zodat je dus weet wat er kan gaan gebeuren als je dus inderdaad zo'n persoon aan de deur krijgt en zo, of aan de telefoon en zo. Nu is het ook weer gebeurd, want een inwoner van de gemeente Krimperwaard is een week geleden, precies een week geleden, slachtoffer geworden dus van een babbeltruc. En dat heeft daar dus €8.000 aan contant geld en sieraden dus gekost. Die nepagent die vertelde dat er in veel woninbraken waren en zo. Afijn, een heel verhaal, een heel slim ding. En dat schijnt op een of andere manier het vertrouwen gewekt te hebben van deze persoon en zo. En ja, dus ja, liet zij feitelijk alles toe wat dus die nepagent dus van plan was te gaan doen en zo. Ja, wat nu? Wees alsjeblieft gewaarschuwd. En ja, het oude spreekwoord, een gewaarschuwd mens geldt voor twee. Ja, het is nog steeds aan de orde en zo, hè. Dus we gaan naar Australië. Muzikaal dan wel te verstaan. Want ja, dat vlieg je zomaar niet in een minuutje aan en zo. Maar de muziek die daar gemaakt wordt, ja, dat is ook wel lekker. Een van de oer-instrumenten die de Aboriginals gebruiken, die zit verwerkt in dit nummer. Hier, komt-ie.

0: Formatie heet Boots in Time. En zo heette de plaats, het muzikale lekkere. Ja, hoe heet eigenlijk dat oeroude muziekinstrument wat de Aboriginals gebruiken? Ik zou het echt niet weten. Misschien weet u het. Ik zou zeggen, geef me even door. Via de digitale snelweg lijkt me een strakke plan. Eens even kijken. Want wie heeft die oprijplaat geleverd? En wie is de eigenaar van een oprijplaat om over een sloot te komen? Al zodanig toegang te verschaffen tot een aantal geparkeerde opleggers met daarop dus containers. En die containers die werden dus opengebroken. Waar is dat gebeurd? Nou, dat is in Lekkerkerk gebeurd op het industrieterrein. Een randweg. Industrieterrein, de randweg. Ja, dus zou het uiteindelijk zo moeten zijn dat zelfs daar, ondanks dat er een behoorlijke sloot om het terrein heen gaat, dat daar toch nog een hek opgericht moet worden om dus inderdaad nog meer barrière op te richten voor het gilde der inbrekers en zo. Ja, het is onduidelijk of er nog goederen dus weggenomen zijn, maar er is in ieder geval wel gebruik gemaakt van een oprijplaats, zo'n plaats waar je dus twee naast elkaar, en dan kan je dus gewoon met een apparaat dus gewoon op een wat hoger gelegen, ja, zeg maar, aanhangwagen. Dus dat materiaal neerzetten en zo. Maar die oprijplaat, ja, ergens is er nu een oprijplaat die dus ontbreekt van de twee, als je tenminste uitgaat van twee oprijplaten. Dus de eigenaar wordt gezocht. En dat is weer eens wat anders en zo.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB+.

Ja, ja, dat was Simon Keizer. Ja, hij is weer helemaal terug. Hij heeft in een stevige dip gezeten. Maar nu is het dan toch inderdaad zover dat hij dus weer lekker vrolijke melodietjes ten gehoor kan brengen. En dat is mooi. Dat is alleen maar een mooie aanvulling op het hele scala van muzikale dingetjes die we dus meemaken. Eens even kijken. De toevoer van zoet water uit de Rijn, hoor ik vanmorgen, is nog niet eens op de helft van wat het normaal zou moeten zijn. En als ik dus Gerard van der Stelt afgelopen maandag heb gehoord, dan is het dus onze weerman dus. Dan is het wel zo dat er dus de toekomende tijd toch best wel een hele hoop geen regen komt. Dus droogte. En dat is nogal wat. Nou hebben we hier weer het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, een zogenaamd zoetwaterkanaal, dwars door de Krimpenerwaard heen. Dan wordt er uit lek water ingelaten om naar Gouderak weer de Krimpenerwaard te verlaten. Al die liters water, min dus de behoefte van de Krimpenerwaard zelf, uiteraard. We moeten wel even voor wat hoort wat, zeggen we dan. Maar dan is het toch wel zo dat als er dus steeds minder water dus door de Rijn komt, en dus ook door de lek. Waar gaat dat heen? Wie zal het zeggen? En wie het weet mag het zeggen.

0: Ja, zeg maar eens wat het met je doet, eb en vloed. En zo, en dat rijmt ook nog een keer. Het was trouwens meneer Claude, was dat. En ja, eb en vloed, ja, watergestanden. En als dus het rivierwater, ondermaats dus wordt aangevoerd, dan krijgt het zouten water, het zilte water vanuit het westen, dus met het eb en vloed systeem, hè, vandaar ook dat muziekje en zo, krijgt steeds meer grip op het een en het ander en onze waterhuishouding en zo. En dat is helemaal niet zo prettig eigenlijk, hè. Dus nou, we zullen het wel eventjes in de gaten houden en zo. Maar voorlopig wordt er dus via de lek dus massaal zoetwater ingelaten. En dat allemaal om uiteindelijk de Hollandse IJssel te gevrijwaarden van zout water. Dus dat het zoute water te ver landinwaarts komt. En dus voor de kwekerijen die daar weer achter liggen. En dat is bijvoorbeeld de buurt van Boskopen zo. Ja, zover strekt dat, hè. En alle andere belanghebbenden die dus niet zitten te wachten op zout water om dus de plantjes water te geven. Om dat systeem dus overeind te houden. Dus goed, we zullen het uiteraard blijven volgen en zo. En ondertussen, mooi weer in de stad, in het land, in de buitengebieden en zo. En ook in Duitsland. Ja, nou en nog. Zomer in die stad. Hier is hij weer. Ja.
1: Sommer in
0: Stad. Ja, is het.

0: Ja, ja, zomer in de stad. Onze Wolfgang Petri was dat. Gezellig daar, hè? Jongen.
1: Doorsnee Radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenis.
0: Goh, zomer in die stad. En het blijft nog even zomer in de stad. Want ja, de temperaturen die gaan alleen nog maar een beetje omhoog. Maar gelukkig, het schijnt zo te zijn dat de wind en de luchtaanvoer dus veel minder vochtig is dan de vorige hittegolf, zullen we maar zeggen. En dat scheelt weer in het aangenaam voelen van ja, toch wel de warme lucht. En een ander voorbeeld is dat dus de nachten, die worden dus aanzienlijk koeler dan de vorige hittegolf. Dus dan kan je lekker afkoelen 's nachts en zo. Dat is mooi. Zo mooi, toch? Goed, we gaan even afkoelen in de zin van een rustig aan melodietje en zo. En wat voor een melodietje en zo. Wauw. Eros en Anastasia.

Italiaans-Engelse samenwerking. I belong to you. Featuring Anastasia staat hier ook nog tussen haakjes bij. Eros Ramazzotti was natuurlijk wel... Ja, je herkent hem uit duizenden. Prachtig. Zo leuk, hè, om af en toe dat er eens bij te hebben... hier in een uitzending zoals deze bij RTV Krimpenerwaard. Voortschrijdend inzicht, hè. De techniek die gaat maar door en door... en ontwikkelingen zijn ervoor om dus die te gebruiken. En zo zegt ook het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard... samen met het Hoogheemraadschap Rijnland. Want in het afvalwatersysteem... daar is nog wel het hier en daar het een en ander te winnen... wat betreft de energiebesparing en ook het minder schadelijke stoffen in het gezuiverde water. Want er blijft altijd wel wat achter, hè. En dat is dus nu een nieuw project en zo. En dat is in samenwerking met een mooi bureau... die dat allemaal keurig netjes heeft uitgezocht en getest en al dat soort zaken. Dus dat betekent dus dat er dus wederom gewerkt wordt... aan een verbetering van het afvalwatersysteem... middels slimme technologie voor dat schonere afvalwater. Dat is toch prachtig, hè? Het gaat maar door en het staat nooit stil en zo. En elke dag is er weer een en zo. En zo kunnen we er nog wel even doorgaan. En zo doen wij dat ook. Want ja, het is pas... Ja, het is alweer 10:45 geweest. Mooi. We gaan eerst eens even kijken of de formatie De Scripts er ook nog is. Vast en zeker. Komt-ie, hoor. Ja.

0: The Man in the Arena. We kennen de script uiteraard van Superhero. En dit was hun laatste uitgebrachte. Een lekker nummer en zo. Zou dat gaan over de wereldkampioenschappen voetbal? Zou zomaar kunnen. Is over The Man in the Arena. Afijn. Tot 26 september zou ik haast willen zeggen. Dan is het namelijk Burendag. Dat is na de vakantie. Maar er is nu al tijd voor actie. Omdat er dus een potje met geld op u staat te wachten, eventueel. Het is namelijk zo dat er een potje met geld is beschikbaar gesteld om klusmaterialen, spelmateriaal of andere benodigdheden om samen de buurt op te fleuren. Dus als er nou een comité is, een buurtcomité of zo, of iets in die richting die dus wat willen met de Burendag op 26 september, dan is het misschien wel handig om eens eventjes te gaan koekeloeren bij de digitale snelweg adres burendag.nl. Want het is namelijk zo dat daar dus een maximaal bedrag van €350 beschikbaar gesteld zou kunnen worden. Als het geld er nog is, want de pot wordt niet meer bijgevuld. Ene keer gebruikt is gebruikt. En dus zal het voor dit jaar dus moeten blijven bij dat potje met geld. Dus maar ja, als je het niet vraagt, dan krijg je nooit een antwoord. Dus wat dat betreft, hè? En niet geschoten is ook nog een keer mis. Kunnen we dat ook zeggen. Maar er is ook nog zoiets als welzijn krimpende waard. Want ja, je kan nog wel zeggen, Burendag 26 september. Speciale dag, natuurlijk. Maar ja, op andere dagen kan je ook best wel iets leuks doen voor de buurt, zou men denken en zo. Dan hoef je zelf het wiel niet uit te vinden. Want bij welzijn krimpende waard zijn ideeën genoeg die dus ten uitvoer gebracht kunnen worden en zo. Trouwens, Huis en Huis. Bij het Huis en Huisblad Contact zat een flyer. En die flyer, dat is het activiteitenprogramma van Welzijn Krimpende Waard. Dus dan kan je nog eens op je gemakje thuis naslaan wat voor activiteiten. En dat zijn er nogal wat, hoor. Allemaal uitgevoerd worden door deze instelling Welzijn Krimpende Waard. Dus, maar ze zijn ook behulpzaam met ideeën uit te rollen om eens te kijken van hoe het allemaal in zijn werk zou kunnen gaan bij jou in de buurt en zo. Dus ja, dat is eigenlijk niet zo verkeerd eigenlijk en zo, hè? Helemaal niet verkeerd, dacht ik ook. Dus Welzijn Krimpende Waard is er ook voor de dagen buiten de Burendag. Want dat is alleen maar een landelijke speciale dag en zo. En er zijn nog veel meer van die speciale dagen. Hé, toch? Absoluut. Nou en of.
1: Het zomergevoel op jouw radio.

Ja, Céline Dion was dat in een hele mooie versie van Afrika, oftewel Simba Afrika. Mooi, mooi, mooi. Er is een subsidieregeling voor lokale energie-ideeën dus in de wereld geschopt, zal ik haast willen zeggen. Er is een adres, Meer informatie over het hele verhaal kan je dus bij gzh. GZH.nl. Waar gaat het over? Nou, in steeds meer buurten in Zuid-Holland, dus ook in de Krimpenerwaard, nemen dus bewoners zelf het initiatief voor duurzame energie. Van gezamenlijke zonnepanelen tot plannen voor energiebesparing en zo. En de provincie Zuid-Holland, die ondersteunt dus deze ontwikkeling met een subsidieregeling. En die subsidieregeling die heet Lokale Initiatieven in de Energietransitie. Oh zo. Met een bijdrage tot 40.000 euro, dat is toch wel geld, dacht ik zo. Moet de regeling bewonersinitiatieven dus helpen om ideeën dus om te zetten in concrete projecten en zo. Dus dat is eventjes om eens even goed in de gaten te houden en zo. Dus eens even kijken hoor. eerlijk-energietransitie@pzh.nl. Dat is het adres voor meer informatie. Dus als je zegt van nou, ik heb best wel plannetjes en al die zaken meer, dan kan je dus inderdaad wel eventjes te raden gaan bij de provincie Zuid-Holland en zo. Zeg, wat wij gaan doen, dat is strakjes.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het is woensdag. Adrie Oudenes, RTV Krimpenerwaard.

Ja, dat was Snoopy. Ja, ja, ik dacht dat het een andere formatie was, maar het is Snoopy en Time for the Tango. Ja, with my man, zegt ze ook nog erbij. Ja, it takes two to tango, hè, zo is het net. 11:05 en dat allemaal op deze mooie 8 juli 2026. Helemaal mooi. Goh, ja, dit weekend belooft punt 1 schitterend weer te worden. Punt 2 een beetje aan de warme kant, maar het koelt lekker af, s'avonds. Dus dat komt dan weer mooi uit. Maar ja, wat dacht je van zelf wel een feestje mee te maken? De zilverfeesten in Schoonhoven, die zijn er op 10 en 11 juni aanstaande. En ja, dat is toch wel weer een bijzonder gebeuren. Want de plek alleen al is heel bijzonder. Stijf aan het water aan de boorden van de Lek. Vlakbij het pont via Schoonhoven. Nou, dat is het terrein van handeling en zo. En dan kan je verwachten het een en ander aan live muziek en een DJ. En nou ja, een hele hoop gezelligheid en mooie sfeer en zo. Allemaal mooie lampjes en lichtjes en zo. Dus het komt dan weer allemaal dik voor elkaar en zo. Dat is een van de dingen. Er zijn nog meer dingen te beleven, hoor, dit aankomend weekend. Blijf maar luisteren, dan kom je daar wel achter.

Taylor Swift uiteraard met haar meest recente. Of de, haar meest recente, zonder meer. Nou, werk. Ja, dat is natuurlijk wel handig als je dus een baan hebt en zo. Maar als je dus op zoek bent naar een baan en vragen hebt over werk, ontwikkeling en ook over personeel en zo, dan kan je langskomen bij het Werkcentrum Midden-Holland. Ik heb het hier voor elkaar, mensen. En meisjes en jongens, dubbele tijdmelding, 11 over 11, hier bij RTV Krimpenerwaard. Maar we waren bezig met het Werkcentrum Midden-Holland. En zij komen langs. Ja, het werkcentrum is dan te vinden 10 juli aanstaande. Zo voor een paar dagjes al, 2 dagen. In de bibliotheek van Bergambacht en zo. En dat allemaal van 2 tot 4:30 en zo. Dus voor vragen over werkontwikkeling en ook nog personeel en zo. De week erop, en dan is het 17 juli. Dan is men te vinden bij de bibliotheek in Lekkerkerk aan de Talmastraat nummer 1. Ook alweer tussen 2:30 en 4:30 dus. Als je vragen hebt over werk, nieuwe baan, zijinstromen, weet ik alles wat te maken heeft met werk, met jouw dagelijkse activiteiten zo. Dat is hartstikke mooi. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een gezellig meezingliedje gaan we produceren. Oh.

Dat was Lietse Hille met Chaka Doeki Boom Boom. Ja, je moet er maar op komen, hè. Het bestaat nog, het bestaat nog. Gezellig. Helemaal mooi hier bij RTV. 11:15 is het. Ja, de Zilverfeest had ik het net over. Ja, als je geen kaartje hebt, dan is het jammer, want het is uitverkocht. Ja, maar, er is een andere oplossing. En dat is een heel leuk stadje iets verderop. En dat is Oudewater. Daar is vrijdag de 10e van 8:30 tot 11:00 is er een lekkere band op de markt. En dat is helemaal gratis toegankelijk. Met terrasjes, met gezellige muziek, met van alles en nog wat. Kortom, en dat staat dan ook nog mooi.

0: En zo. Dus misschien een aardig ideetje om toch nog eens een keertje een bezoekje te brengen aan Oude Water en zo.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees@etv.krimpenewaard.nl.
2: Dank u wel.

0: strak en glad noemen we dat. Ja, Stay With Me van de formatie Wallin. Uit, ja, waar komen ze vandaan? Stockholm? Zou zomaar kunnen. In ieder geval Scandinavië, dat is wat wij weten van deze groep. Nieuwe naam? Nog wel, maar dat zal wel veranderen binnenkort. Want dan schieten zij wortel misschien wel op het muziekfront hier in de Lage Landen bij de Zee. Ja, nou ja, jammer. Er is een pak slagen uitgedeeld richting de Hollandse polstok verspringers. Ja, het is in Winsum is het weer een tweekamp geweest. Dat gebeurt elk jaar en zo en alles. En ja, daar hebben dus de Hollanders dus klop gehad van de Friezen. Oké, soortement Ajax Feyenoord, hè, maar dan anders, dus toevallig. Alleen bij de dames was het natuurlijk wel prijs voor de Hollanders, want alleen ja, iemand uit Haastrecht, notabene, Suzanne Mulder, zij bleef de Friese nummer 2, Bokma. Hé, Bokma? Ja, achternaam, hè, is dat. Ruim 2 meter voor en zo. Dus, maar ja, de coach van het Hollandse team, die zei van ja, er is wel een verschil tussen de schansen in Friesland en die in Holland. Hier dus, in de buurt. En het komt zo dat die schansen, die liggen daar op de grond en zo. En dus ze hebben weinig of geen veerkracht en zo. En de schansen die dus bij ons, bijvoorbeeld in Vlissen staan, ja, die staan wat hoog. En die hebben dus een soortement van veerkracht. En dat is bij het afzetten, is dat eigenlijk best wel van belang en zo. Hé, Vlist, zei ik Vlist? Ja, Vlist, ja.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstok verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: Zo is het. En niet anders. Hè? Toevallig. Wij, de muziekliefhebbers, die kunnen dus vanuit de Zaag in Kreep aan de IJssel met de waterbus naar Dordrecht. Rechtstreeks. Dat is mooi. Want in Dordrecht is het 3 dagen feest. En dat allemaal deze vrijdag, deze zaterdag en deze zondag. Want dan is het festival Big Rivers weer in actie en zo. En waar gaat het eigenlijk over? Nou, allereerst, het is gratis. Toegankelijk dus, dat betreft. Er zijn maar liefst 150 acts over 10 podia over die 3 dagen verdeeld. 150, en moet je je voorstellen. 140.000 bezoekers zullen een bezoek brengen aan de stad Dordrecht. Maar de binnenstad is redelijk uitgebreid, dus je hebt allemaal de ruimte, zeggen zij. Er zijn diverse muziekgenres, dus je kan kiezen en zo. En het is ook, er zijn 150 vrijwilligers en lokale partners zijn er in de weer om dus in de binnenstad, kan je nagaan, 10 verschillende podia's. Kan je je voorstellen? Hè? Dat is uniek, hè? Dat is Dordrecht. Dat is Big Rivers. En het is hartstikke makkelijk. Je stapt op de waterbus en je bent eigenlijk het eindstation. Dat is in Dordrecht van die lijn van de waterbus, openbaar vervoerders. En dan sta je eigenlijk aan de rand al gelijk van het festivalterrein. Want dat is namelijk de hele stad. Dus dat is alleen maar mooi, toch? En als dan het weer, en het lijkt ontzettend fijn weer te worden, ja, dan is dat natuurlijk een heel slim idee om het gebruik te gaan maken van dus de watertaxi. Want dan ga je lekker varen. Hè? Dat alleen is al een mooie belevenis. Alleen één dingetje is wel van belang. Hou de laatste afvaart op de terugweg van die waterbus in de gaten. Want als je die bus mist, als je die bus mist, dan heb je wel een probleem, eventueel zo. Of je kan ook een nachtje doorgaan, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval is het wel zo dat dus je wel de laatste afvaart, de terug-retour-afvaart van dus die waterbus in de gaten moet houden. En dat kan je allemaal bekijken op het OV-app of op de OV-website en zo. Daar staat de dienstregeling keurig netjes genoteerd van de waterbus. Ja, naar Dordrecht, naar Big River en zo en zo. Nou, mooi. Take your time, zou ik zeggen. Maak je keus, want er is weer genoeg te doen dit weekend. Dat is één ding wat zeker is.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Take your time. Terwijl zachtjes aan, alles onder controle. En dan is het helemaal dik voor elkaar. 3 minuten over 11:30.
1: Ja,
0: er is nog steeds behoefte, want een vijfde van onze bevolking kan niet goed overweg met digitale apparatuur. Zoals dat zijn de tablets en de gewone computers en zo. Ja, dat is nog altijd 20% en zo. Hè. Vandaar dus ondersteunende activiteiten in Haastrecht, Lekkerkerk en in Schoonhoven. En dan hebben we het over het digitale café. En dat is deze donderdag, de 9e, dus dat is... Ja, dat is morgen al. Ja, nou en of. Om 10 uur tot 11 uur is dat dan. En aan de Grote Haven in Haastrecht. Dat is dus de bibliotheek. En omstreeks dezelfde tijd is het ook in Lekkerkerk. Het digitale café om 10 uur. Dus 10 en 11. En datzelfde geldt dan ook in Bergambacht. In de Bergambachtestraat, liever gezegd. En dat is dan de bibliotheek van Schoonhoven. Nog wel, want ja, we weten het. Hè, de bibliotheek die gaat in deze dagen verhuizen als de verbouwing en de restauratie van het prachtige gebouw aan het Doelenplein in Schoonhoven gereed is, dan gaat daar dus de bibliotheek heen en dan hebben we daar een melding bijvoorbeeld over het digitale café. Maar nu is het nog eventjes aan de Bergambachtestraat nummer 9, de tijdelijke bibliotheek in Schoonhoven dus. Plaats van handeling dus vanwege het digitale café ter ondersteuning. Vrijwilligers staan klaar om je te helpen, er zijn geen kosten aan verbonden en de bezoekers die hoeven dus ook nog niet eens lid te zijn van de bibliotheek. Nou, is dat wat of is dat wat?

En met jou, en met jou, en met jou. Kortom, met alle luisteraars van NTV Krimpenerwaard. Lijkt me een heel strak plan. Saampjes dus met Jan Smit. Goh, mooi man. De droogte. Ja, dat is natuurlijk wel een item aan het worden, verliefelee. Want moeder natuur het bij het juiste eind heeft, dan is het voorlopig droog. Gewoon droog en zo. Maar dat betekent wel dat er dus controles moeten plaatsvinden. En dat zijn dan de droogtecontroles voor onze dijken. Lek, IJssel, fijn. Wij, zonder dijken kunnen wij niet, want dan leven wij, als we de dijken wegdenken, gewoon in een meer. Het Krimpende Waardmeer. Dus, nou ja, dat willen we dus natuurlijk niet laten gebeuren. Hè. Dus er is een club van bijna 150 vrijwilligers die getraind is om kades op droogteschades te controleren. Een flinke klus. En daarom wordt er in het weekend van 10 tot 13 juli aandacht besteed aan dat gebeuren rondom de droogte, verzakkingen, lekkages en het constateren van gaten in de dijk. Al of niet door droogte. Dat kan ook dus door bevers zijn of door muskus, ratten en dat soort zaken. Dus die medewerkers van het Hooggemeenschap die controleren dat dan. Samen met dus die bijna 150 vrijwilligers en zo. Dus dat allemaal meer. En ik heb gehoord dat de heer Habbe Jansen als gast langskomt in De Waard op de Kaart. Die ik dan ook mag presenteren aanstaande zaterdag. En dan konden we daar eens een praatje over maken. Maar ik heb nog veel meer vragen voor de beste man. Dus dat komt dan goed uit hier bij RTV Krimpenerwaard. Gezellig, gezellig. Trini Lopez op.

Trini Lopez. De meeste van de opnames die jij maakte vroeger, daar zaten mensen bij. Dus gewoon live en zo. Het is wel zo eerlijk, hè, toch? Nou, ja, het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard die is al een paar maanden bezig met het beest op de plant van de maand en zo. En dat zijn de planten die invloed hebben op de natuur. Positief, liever gezegd, in eerste lijn. Maar ook functioneel aanwezig zijn, zeg maar, in de natuur. En dat is dit keer, de maand juni, de muurpeper. Dat is een vetplantje. En de muurpeper, dat is ook een bodembedekker in tuinen en op groene daken en zo. Sedum, dus van die sedumdaken. En bijen en hommels, die komen dus af op de nectar uit de felgele stervormige bloemetjes die daar aan zijn. Ze zijn niet groot, die bloemetjes, maar ze zijn wel lekker aanwezig en zo. Ja, we zijn al bezig geweest met de huismus, geloof ik, als dier van de maand. En het ijsvogeltje. En er zijn nog wel een paar planten en zo. Dus de moeite waard. Dus dit keer is dus deze maand juli in het teken van de muurpeper en zo. Een nuttig plantje dus in de natuur die wij met z'n allen meemaken en zo. We gaan op de Zuid-Amerikaanse tour. Ja, laten we dat eens doen, zeg. Laten we dat eens doen. Ja.

ja, sfeervolle muziek van K.O.M.A. En het heette natuurlijk Banto. En dat is een van de nummers die zij ooit hebben geproduceerd. We gaan even naar buiten kijken. Ja, hebben we nog niet gedaan, hè? Nee, het is nog steeds een beetje grijs. Dat is een beetje tegenvallend. Maar de temperatuur van 21 graden, die mag er zijn. Dus het is buiten best wel goed toeven. Ondanks dat het zonnetje niet schijnt, hoef je niet te smeren vandaag. De zonnepanelen hebben vandaag een snipperdag. En dus even kijken of de molens, de windmolens, ook nog hun werk kunnen doen. Nou ja, minimaal. Dus op laag niveau, zullen we maar zeggen. Want er is wel iets wind, maar niet zoveel. Gisteren was het trouwens best wel een rare briesje over de polder en zo. Maar goed, daar moeten we het mee doen. Na verluid komt het zonnetje vanmiddag, in de loop van de dag. Dat zal dus wel tegen zonsopondergang zijn. Zal dus de zon wel weer een beetje tevoorschijn komen. En dan de rest van de week, mooi weer. Ik bedoel, gewoon lekker zomer in Nederland. Is toch prachtig? Helemaal fijn. Jawel. We'll be right back.

Ja, looking to the clear blue skies up above. Ja, morgen misschien, maar vandaag nog even niet. Het is niet anders. Formatie Sommieu was dat met Dark Before the Dawn. Een van de recente opnames van hun en zo. Ze zullen wel druk zijn met al die optredens op al die mooie festivals die van deze zomer nog plaats gaan vinden en zo. Over festivals gesproken. In Rotterdam is dit weekend ook nog een keer de North Sea Jazz Festival paraat en zo. Er zal op tv wel het een en ander van te zien zijn, maar om daar zelf een bezoekje te brengen, ja, dan moet je wel naar Rotterdam Ahoy. En ik weet niet of dat zit met de tickets en zo, maar daar moet je dus inderdaad wel voor zorgen en zo. Maar het is voor de liefhebbers, het is maar even een tipje dat je dus inderdaad terecht kan in Rotterdam voor het North Sea Jazz Festival.

Liefde voor altijd. Kijk, dat zijn goede berichten. Dat zijn echt goede berichten. Hè? Wat ook misschien wel een goed bericht is, is dat wij door onze uitzending heen zijn. Het is bijna klaar. De week gaat ook over 5 minuten precies door de midden. En dan is het namelijk 12 uur. Dankjewel voor het luisteren. En morgen, dan is de donderdagse bemensing daar van dit programma. En vrijdag, dan mag ik weer. Trouwens, zaterdag ook weer. Dus ik hoef me toch niet te vervelen deze week. Nee, wat RTV Krimpenerwaard betreft. Helemaal fijn. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, laten we er maar eens even uitgaan met een met een lekkere ouwe. Dizzy. Gewoon Dizzy. Om gek van te worden, zo gezegd. Hier is Tommy Roe. Veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En morgen en overmorgen.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden, de Stolwijkse Hout en Doe het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
0: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5, en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: Veekrimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Veel dingen uit het verleden komen weer in de mode. Wat zou het fantastisch zijn als respect, normen en waarden ook weer in de mode komen.

0: Een hele lieve goedemiddag. Ja, nou, ik zeg het weer eens andersom. Lieve mensen, welkom bij ons middagmagazine. Hier bij RTV Krimpenerwaard. Het is wederom woensdag. De tijd vliegt. En ook een welkom aan Wim.
1: Ja, een goedemiddag allemaal. En jij ook natuurlijk.
0: Dankjewel, jongen. Jij ook. Nou, de uuropener. Zeg, ga je nou voor je beurt? Wat is dit?
1: Vergeet een schuifje.
0: Ja, dat kan gebeuren. Er zitten er genoeg, Wim. Tot 5 uur heeft u, kunt u luisteren naar onze muziek natuurlijk. Huidtips en nog veel meer. Maar de uuropener, de Blue Diamonds. En rond de klok van 4 uur veel meer over hun. Met Wim, die komt ook nog met de top 3 langs. En ook zijn berichten. We hebben ook een jarige artiest. En Wim duikt ook nog even in het archief. Hoe hij altijd aan die mooie muziek komt, dat weet ik niet. Maar wellicht vertelt hij dat nog eens. Lekker genieten. Wij zijn Ingrid en Wim. En dit is Breek de Week.

0: Ja, keep on smiling, oftewel blijf lachen. Nou, van de week met Trump heb ik tenminste Wim Jijer gelachen. Ik dacht, wat is dat nou, jongen, met die rode kaart? Ik denk dat heel veel mensen gelachen hebben. Denk je niet?
1: Nou, vooral toen België gewonnen had. Dat, als je de reacties in de kranten las, dan was dat heel vermakelijk.
0: Ja, maar dan hoor je hem niet meer, hè? Dat had ik wel gewild. Dat hij dan nog iets zei, maar... Nee, dat was wel heel... Het was ook een elk programma, elk praatprogramma kwam het aan bod. Nee, dat was een slechte zet van de man. Trouwens, ook van de FIFA.
1: Ja, schandalig.
0: Schandalig. Goed, maar wij blijven wel lachen. Dus wat dacht je van Bob Seger? Ship of Fools.

0: Ja, Bob Seger was dat. Nou, ik neem u even mee als u daar trek in heeft. Met de Huifkar gaan we op stap. Vandaag maakt de Huifkar een aantal rondritten langs de mooiste plekjes op het natuureiland 10 gemeten. En tijdens de Huifkartrocht, overigens getrokken door een boerentrekker. Nou, dat, Wim, ik weet niet hoe jij dat vindt, dat vind ik dan weer jammer.
1: Ja, daar had ik maar een ezel voor gezet.
0: Een ezel.
1: Of een paard.
0: Een paard. Olifantje. Nou, weet je nog dat we ooit eens met een groepje, met Yvonne en meerdere mensen, naar Texel zijn geweest. Was ook een huifkar. Dat was wel, er liepen twee van die Belgische knollen. Dat was wel ontzettend leuk. Nou ja, nou is 10 gemeten ook prachtig. Maar dat paardje of die ezel, dat was leuk geweest. Maar de gids vertelt over het natuureiland. Een ontspannen, leerzame belevenis voor jong en oud. Aanstaande zaterdag kunt u mee. U vertrekt om 11:15. Maar u moet zich even opgeven bij natuurmonumenten.nl. En dan kunt u nog heerlijk mee naar dat prachtige natuureiland. Nou, Roy Orbison, Pretty Woman.

Heerlijke muziek van Roy Orbison, Pretty Woman. Deze zomer krijgt Slot Zeist er een nieuw muziekfestival bij. Vanaf vandaag tot en met 11 juli vormt de Slottuin het decor voor Slot Zeist.

aangekondigde namen zijn Katie Melua op 8 juli. Dat is dus vanavond treedt zij op. Van 8 tot 11 juli in Slot Zeist. En dat is natuurlijk heerlijk buiten. Het is ongeveer 3 kwartiertjes rijden. Heb ik even voor u uitgezocht. We gaan naar Stampvast. Nooit van gehoord, maar het zal ongetwijfeld leuk zijn. Dans nog een keer.

Anneke Grunlo, brandend zand. Nou, over brand gesproken, je zult er maar nog naartoe moeten. Of je zit daar, caravan uitgebrand. Het is echt heel triest om te zien daar in Frankrijk en Spanje. Bloed heet daar. En dat niet alleen door de brand, maar ook qua temperatuur. Dus sommige mensen zullen misschien wel denken, nou, we blijven dan toch maar in Nederland. En stel, u doet dat en u bent aangekomen in het prachtige Drenthe. Ja, dat kan ik natuurlijk zeggen. Ik kom er vandaan dus. Maar bent u wel eens in het openluchttheater geweest in Diever? Nou, toevallig las ik daar weer een stukje over. Wederom een record aantal openluchttheaterbezoekers. Ze zitten al rond de 700.000 bezoekers. Al 80 jaar vele voorstellingen in de zomer en winter. En nu brengen ze As You Like It. Het is een fantastische belevenis. Het openluchttheater biedt plaats aan 1000 bezoekers. Ik heb het zelf opgebouwd zien worden. Het is ontzettend leuk. Het is in de zomer natuurlijk helemaal openlucht. En in de winter draaien ze ook door. Dan is het natuurlijk een beetje overdekt. En wat is nou leuk voor mij? Ik ben heel trots dat mijn vader daar kapper was en grimeur. Maar als hij daar in de buurt is, moet hij eens een kijkje nemen. Openluchttheater.nl. The Easy Beats, Friday on my mind.

wij hopen dat u er weer van genoten heeft. Het mannenkoor van de week. De zilverfeesten in Schoonhoven komend weekend 10 en 11 juli buiten de Veerpoort in Schoonhoven. Een enthousiaste vriendengroep van 11 vrijwilligers organiseren feestweekenden en avonden om iets bijzonders te creëren voor de inwoners van de Zilverstad. Ja, ik wil niet klagen, maar af en toe mis ik dat toch wel in Bergambacht. En ongetwijfeld ben ik vast niet de enige, want dat hebben wij dus niet. We hebben dus wel onze gigabraderie. Maar ja, dat is, hoef je niet zoveel voor te doen, hè? Met je draaiboek. Maar wat muziek zou toch heel leuk zijn. Ook voor de jongelui. Maar goed, wie weet. We gaan naar Sean Corrigan. Hard to be just friends.

0: Sean Carrigan was dat. Hard to be just friends.
1: Drie vrouwen stonden vandaag voor de rechter op verdenking van het doden van hun ex of partner.
0: Mag
1: of
0: dat niet?
1: De voorbereiding daarvan.
0: Zo.
1: Bijzonder, want er zijn maar weinig vrouwen die mannen vermoorden. En dit is wat er bekend is over androcide, de zeldzamere tegenhanger van femicide. Volgens cijfers van het CBS is partnerdoding in Nederland grotendeels een mannenzaak. Tussen 2020 en 2024 werd 51,5% van de vrouwelijke slachtoffers gedood door hun ex of door hun partner, tegenover 4,8% van de mannelijke slachtoffers. Het gaat in totaal om 20 mannelijke slachtoffers. Dus mannen, let op, want het kan jullie ook overkomen.
0: Zo, straks worden ze nog jaloers. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar het is toch afschuwelijk dat je eigen partner, of het nou man is, dat je dat kan. Gewoon zo koelen. Ja, ik heb laatst een man gesproken. Een psycholoog. En die zei dat iedereen in staat is om te moorden. Nou, toen dacht ik even van, hè? Maar ja, het schijnt te kunnen. Goed, laten we daar maar niet verder op ingaan. Wim, dank je wel voor deze statistiek. Toch?
1: Ja, zo kan je het wel beschouwen.
0: Ja. We gaan naar de One and Only.

Sacco en Manchetti, one and only. Op zaterdag 25 juli verandert de Rotterdamse binnenstad in één groot dansend straatfeest. Tijdens de straatparade van Zomercarnaval Rotterdam trekken er ruim 2.500 dansers, danseressen, carnavalsgroepen, praalwagens en drumbands door het centrum. De straatparade is het kloppende hart van Zomercarnaval Rotterdam en de grootste Caribbean Street Party van Nederland. En wat nou zo leuk is, ik zeg dat ook met heel veel plezier. Het is natuurlijk allemaal gratis en ontzettend leuk om daar eens naartoe te gaan. We gaan naar de Hollies Bestap.

Ja, de Hollies waren dat. Ik heb voor u een pianofestival in Gouda. Beleef een unieke dag vol pianomuziek tijdens de zomerspecial van het pianofestival Gouda. Op sfeervolle locaties zoals het Groene Houtmanplantsoen en de indrukwekkende Sint-Janskerk geniet je van een veelzijdig programma voor jong en oud. Want het evenement richt zich op alle leeftijden. Het is op donderdag 23 juli. En ook dit is geheel weer gratis toegankelijk. André van Duin, hoe je heette, ben ik vergeten.

0: Bernadette, Jeannette, Willy, Simone, Geraldine, Peppy, Jean, Doreen, Germaine, Josephine, Rita, Els, Josje, Violet, Agnes.
1: André van Duin gaat nog even door met de namen. Ja, lieve mensen, we maken plaats voor het nieuws en de boodschappen. Wij zijn daarna nog een heel uur bij u terug. We gaan eruit. Ottawan, hands up. Tot straks.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

lieve mensen, welkom terug in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine Breekte Week hier bij RTV Krimpenerwaard. U opende vandaag de Blue Diamonds. Het was een Nederlands duo bestaande uit de broers Riem en Ruud de Wolf. De broers waren van Nederlands-Indische afkomst. Het repertoire bestond voornamelijk uit covers van de Everly Brothers. Zo namen zij in Indonesië diverse platen op in het Maleis, waarvan miljoenen exemplaren over de toonbank gingen. Maar in 1960 braken ze door met dit nummer, wereldwijde hit Ramona.

Ja, de Blue Diamonds, vandaag de uuropener bij RTV Krimpenwaard, breek de week. Ja, we gaan zo naar Wim met zijn top 3. Maar eerst gaan we naar Nick McKenzie. Hello, good morning.

geniet van een kopje koffie, gaan wij luisteren naar de top 40 van 1969. Op 36, nieuw binnengekomen, de Hollies. U heeft ze er straks ook al gehoord met een ander nummer. Maar nu gaan we luisteren naar Blowing in the Wind.

De Hollies, 10 weken in de top 40 en het nummer bleef steken op nummer 9. Op 31 de Fortunes met Celebration of the Year.

0: I'm a Gambler uit 1969 en dan nu terug naar het heden.
1: Heden, ja, 69, dat is toch een heerlijke tijd, was dat. Wat ik allemaal deed, weet ik niet, ga ik ook niet verklappen. Wil jij wat kwijt? Of
0: nee, dat willen we helemaal niet weten.
1: Nee, precies, maar wel heerlijke muziek. Het is zo herkenbaar en ongetwijfeld heeft u dat ook. Ja, de ene keer heb je wat meer met de muziek van nu, maar dat heb ik niet zoveel. Ik ben er heel erg.
0: Eigenlijk nooit.
1: Nee, eigenlijk nooit. Ik kan er niks aan doen. Ja, ik ben dol op deze muziek van alles. 50, 60, 70, 80. Heerlijk. Goed, nogmaals dank Wim voor jouw top.
0: Ik ga even.
1: Ja, jij bent er weer geweest, hè? Ja. Ja, en hij heeft toch wat moois meegenomen. Misschien zegt het u niks, maar als wij het straks draaien... het gaat om Jo Leemans. Het is een Belgische zangeres die in de jaren 50... de titel De Vlaamse Doris Day verkreeg. Haar glorieperiode als zangeres loopt van de midden van de jaren 50... tot begin jaren 60. We gaan luisteren naar Diep in Mijn Hart en Weet Je Nog Wel... Die avond in de regen.

Ja, dat was even het archief. Heerlijke muziek, dankjewel voor het opsporen van Wim. Eens even kijken, ik heb wat voor u. Houdt u van bloemen, planten enzovoort? Nou, heeft u zin in een zomers uitje vol kleur, geur en groene verhalen? Wandel mee met onze groengidsen tijdens zomerpracht en ontdek wat er nu bloeit in Trompenburg. Laat je verrassen door hortensia's in volle glorie. Prachtige hibiscus en de fluffy bloei van de albitiaan. Zondag, aanstaande zondag dus, kunt u terecht in Trompenburg. Maar helaas is dit niet gratis. Maar kijk even op de site en hoe laat enzovoort. Trompenburg.nl. Vexhora, you're meant for me.

0: complete week bij RTV Krimpene Waard. Met muziek die gelukkig maakt.
1: I'll take it easy, I'll take it slow. We're going to dance to the rocket.

Heerlijke muziek van de Kelly Family. Zo'n prachtige zin met heel veel muziek natuurlijk. Dus de Kelly Family. Sandra Timmerman overleed juli 2021. Ze was een Nederlands zangeres en theatermaakster. Timmerman werd geboren in Enschede als oudste dochter van het Nederlandse zangduo Gert en Hermien Timmerman. Na het afronden van de MAVO trad ze als zangeres op met haar zus Sheila en haar ouders. De beide zussen hebben het niet gemakkelijk gehad. Sandra met het nummer Als het even kon.

Sandra Timmerman, die overleed in 2021. We varen naar het mooie Zuideinde. Als u mee wil, dan kan dat. Het is gelegen aan de zuidkant van de Nieuwkoopse plassen. Vorig jaar zijn in dit gebied door onze boswachters maar liefst 261 nesten waargenomen. En dan heb ik het over de purperreigers. Als je ergens kans maakt op een ontmoeting met purperreigers, is het wel in het Zuideinde. Dus je kunt meevaren aanstaande zaterdag. Vertrekt om 1 uur. Moet zich even snel opgeven bij natuurmonumenten.nl. Orleans, Stildoman.

Orleans was dat. Openluchtsnuffelmarkt aanstaande zondag op het parkeerterrein van de evenementenhal in Gorkum. Honderden kramen, tweedehands, curiosa. En ze vragen of je ook komt. Nou, dat ligt natuurlijk aan u. Aanstaande zondag, Gorkum. Wat dacht u van het cocktailtrio? Kent u ze nog?

is zij jarig. Journey Kaagman, geboren in het jaar 1947. Ze is een Nederlandse zangeres die bekend werd van de band Earth and Fire. Ze was verder onder meer voorzitter van Stichting Konamis. Met Earth and Fire bereikte Kaagman tweemaal kortstondig de hoogste positie in de top 40 en de top 30. En wel met Memories uit 1972 en uit 1979 Weekend.

Ja, Johnny Kaagman, morgenjarig. Wij wensen haar natuurlijk een fantastische en gezellige dag. Ja, wat wij gaan doen is even naar Frans Bauer. Even wat Duitsstalig. Weine nicht, Corinna.

0: is het alweer heerlijk om Fransje even weer wat Duitsstalig te horen. Goed, ik wil alvast Wim bedanken, want de tijd gaat snel. Zit erop.
1: Ja, dag, dag.
0: Ja, dag, dag, dag. We kijken net over de computer. Na het nieuws, Peter van Pelt. En ja, wat wou ik nou nog meer zeggen? Wat dacht u van zondag? Ja, zondag. Een momentje rust van 7 tot 8. En lieve mensen, als het warm wordt, hou het hoofd koel. Denk aan ons. Happy Sunday.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Gustavo Lima. Het begin van dit nieuwe programma. Met ballade. Het is bijna 6,5 minuten over de klok van 5 en 8 juli, woensdag 2026. Ja, en dan moet je gewoon iets doen.
1: Hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, dat moet beter kunnen. We doen het gewoon nog een keer.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, dat was eventjes een technisch incidentje. Geen lampje, dus ja, dan doet hij het ook gewoon niet, hè. Welkom luisteraars. Allereerst wil ik natuurlijk Ingrid en Wim dankzeggen voor hun programma Middagmagazine Breek de Week. Het is inmiddels 7,5 minuut over de klok van 5 geworden. U krijgt van mij rond 4:15 verkeersinformatie. Alles is wat tips voor de platte beeldbijtje. En als daar aanleiding voor is, gaan we weer kijken op de weg rond 4:15. En er tussendoor heel veel muziek natuurlijk, zoals deze. We were good.

Cyrus en haar heet Flowers. Je bent de VK de waard, want daar luister je naar. Welkom bij Thuis en Onderweg natuurlijk. We gaan weer een lekkere oude gouden draaien, want wat denkt u van Clarence Clemens en Jackson Browne en Your Friend of Mine?

0: a friend of mine, Clarence Clemons en Jackson Browne. Het is bijna kwart over vijf geworden. Na de volgende plaat gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. Maar ondertussen...
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, zet het in uw agenda. 29 augustus, de NK Polstokverspringen in de Vlist. Nou, dat is in ieder geval al mooi. Hopelijk is het dan ook lekker weer, met de fiets er naartoe natuurlijk. Dat is misschien wel het allerbeste. Vorige week attendeerde ik u op het feit dat de snoekenpopulatie met 3/4 was afgenomen vanwege het hele warme weer. Onder andere het zuurstoftekort in het water. Nu is er een vermoeden dat er ook echt botulisme is. Het Hoogheemraadschap doet daar onderzoek naar. Dus het is een vermoeden. Het is nog niet helemaal vastgesteld. Maar ja, ik zou zeggen van mijt een beetje dat water. Ook voor huisdieren, diersoorten. Wat is nou eigenlijk botulisme? Nou, dat is eigenlijk een voedselvergiftiging. En dat wordt veroorzaakt door een bacterie. En die bacterie zit in dat water. Dus ga er ook niet in zwemmen. Dat lijkt me ook niet echt verstandig. Goed, maar we houden u op de hoogte als er natuurlijk nog meer nieuws daarover is. Ik probeer elke keer een leuk Frans plaatje voor u te draaien. En deze week heb ik er ook weer eentje voor u. Mes en Mede, dit is Charles Aznavour.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.

Monsieur, zelfs als naar voren en messen merden, natuurlijk. We gaan even op de weg kijken, want het is inmiddels alweer 5:50 geworden. En daar zien we dat er een file staat op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Noodorp, 9 kilometer, 39 minuten vertraging. Stilstandsverkeer en de rechte rijstrook is dicht. Ik herhaal, de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp, 9 kilometer en bijna 40 minuten vertraging in de rechterrijstrook, is dicht. Dus daar is wel degelijk iets aan de hand. Dan op die A20 Hoek van het Gouden tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 6,1 kilometer, 12 minuten vertraging en ook stilstandsverkeer. Ja, het is nogal wat. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit. Goudenhoek Vollen tussen Nieuwkerk en IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5,5 kilometer, 27 minuten vertraging door wegwerkzaamheden en stilstaand verkeer. Dus ja, daar zijn ze ook met de weg bezig. Ja, het gaat maar gewoon door. En dan krijgen we straks natuurlijk ook nog die Algerenbrug die dicht is van 10 augustus tot ongeveer 7 september. Nou, ja, en ik heb al gehoord, A27 daar is ook wat mee. Dat is ook dicht. En daardoor heeft de pont bij Schoonhoven ook heel veel te doen. Zijn er ook nog provinciale filemeldingen? Zo, nee, die zie ik eigenlijk zo niet verschijnen. Rond 4:45 ga ik weer even kijken, als het tenminste de aanleiding voor is, natuurlijk. En ondertussen gaan we even luisteren naar Jody Benaal. En Kessi, Keno. Arriba, arriba. Live vanuit de studio in Bergambacht. Thuis en onderweg.

0: Een lekkere zomerse plaat van Jody Bernal. Que si, que no. Die werd de week in de waard, waar het ruim 5,5 minuut voor de klok van half 6 is geworden.
1: Thuis en onderweg.
0: Ja, ja, thuis en onderweg. Ik heb voor u weer een informatie, want ja, dat grote gemeentehuis, dat staat al, is, gaat bijna open natuurlijk, na de zomervakantie, als het goed is. Maar ja, dat klantcontactcentrum in Stolwijk, ja, dat doet het nog steeds natuurlijk. Voor bijvoorbeeld ophalen en aanvragen van een paspoort, een ID-kaart of een rijbewijs. Maar ze gaan verhuizen. Dus ja, dan moeten ze ook eventjes sluiten om het hele spul naar dat nieuwe gemeentehuis te brengen. 23, 24 en 27 juli. Dus 23, 24 en 27 juli. Dan is dat klantcontactcentrum in Stolwijk gesloten. En vanaf 28 juli, ja, kunt u voor dat soort dingen terecht in het nieuwe gemeentehuis, het nieuwe klantcontactcentrum in Bergambacht. Nou ja, het is maar dat u het weet natuurlijk. Hoe zijn de beestfruitjes? Ja, het is nu een beetje bewolkt, het is best een lekker. Het is een beetje een kamertemperatuur rond de 21 graden, denk ik. Zo'n beetje, dat heb ik ook zo gemerkt. Maar ja, ze verwachten wel weer wat hogere temperaturen. Dus ja, dat worden ook weer zwoele, maar dan ook zwoele zomernachten. Ja.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.
0: En daarom Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.

Ja, Rutger van Banneveld. Het is wel mooi, die zwoele zomernacht, hè? Dat hebben we een paar weken geleden ook ervaren. Maar het is wel zweet, hoor, natuurlijk. Zwoele zomernacht, Rutger van Banneveld. En ik heb voor u weer een informatie, want ja, we gaan het ook wel even lekker over muziek hebben, hè? Aanstaande vrijdag en zaterdag 10 en 11 juli, dan zijn er weer de Barsterweer, de zilverfeesten in Schoonhoven los. Voornamelijk in het gebied bij de pont. Veel muziek en dansen s'avonds, dus dat is allemaal hartstikke leuk. Dus aanstaande vrijdag en zaterdag de zilverfeesten in Schoonhoven. En natuurlijk op zondag 12 juli weer in het Houtmansplantsoen in Gouda, het Houtmansplantsoen Concert. Met de aanstaande zondag de band, de formatie Bluegrass Boogeyman. En zij spelen geraffineerd, heel geraffineerd, ja, geraffineerd ook denk ik, maar gevarieerde ballads tot en met het vuurwerk. Dus Bluegrass Boogeyman, aanstaande zondag in het Houtmansplantsoen in Gouda. En het begint ongeveer om 2 uur. Maar zorg erbij dat u op tijd bent, want dan heeft u misschien nog een stoeltje. En het duurt tot ongeveer 4:30. Dus dan weet u het. Nou, weer leukere dingen om naartoe te leven natuurlijk. Lekkere muziek in de open lucht. Dat is alleen maar wel mooi. Zullen we lekkere gouden ouwe draaien van de Wallace Collection. Hele gouden ouwe met Daydream.

0: Een lekkere gouden oude van de Wallace Collection, Daydream. Hier bij RTV Knip het Waard, waar het bijna 5 minuten over de klok van 5:30 is geworden. Ja, en daarom is het de hoogste tijd voor Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier natuurlijk. Vandaag geen WK voetbal, ze hebben een rustdag. Maar wel heel veel andere dingen. Van 7 tot 8 de avondetappe gaat natuurlijk over de Tour de France. En dan van op NPO 1 heb ik het over. En van 8 tot 10, van 8 tot 10. En dan wordt dat onderbroken door het journaal. Een programma wat geheel gewijd is aan dementie en Alzheimer. Herinneringen voor het leven. Het is een speciale live-uitzending in samenwerking met Alzheimer in Nederland over de impact van dementie. En de presentatie is in handen van Richard Groenendijk. Dus dat duurt tot ongeveer 10 uur. En dan een herhaling van 25 jaar Musical Awards van 10 tot 11 uur. Op NPO 2 Hello Goodbye, de derde uit de reeks van Tina. Dus ook een herhaling, maar altijd weer leuk. Joris Linsen. En het gaat over grenzeloze liefde. Ja, hij praat met een jonge vrouw die wacht op haar ouders die de wereld rondzeilen. Nou, 9:30 tot ongeveer 10 uur op NPO 2. Dan op NPO 3, dat is de tweede serie van De Grannies van Amsterdam. Dat is een vriendinnengroep, oudere jongeren, vriendinnengroep, laat ik het zo even voorzichtig zeggen, uit Amsterdam. En die maken nogal wat dingen mee. 7:55 tot ongeveer 8 uur, het is een maxprogramma op NPO 3. Verder, het wordt een beetje komkommertijd. Ook voor de televisie natuurlijk. We hebben films, Tango en Cash. Heb ik vroeger gezien in de bioscoop. En het met Sylvester Stallone vond ik toen een hele leuke film. Maar hier maar 2 sterren. En die begint om 10:30 tot ongeveer 10:55 op Veronica. En dan op SBS 9, dames, George Clooney, daar is hij dan weer. Een film uit 2008, Burn After Reading, 8:30 tot ongeveer 10:50. Maar vergeet het niet, hè. We hebben onze eigen tv-zender ook nog. In de Waard aan tafel aandacht voor gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Want zij zoeken met spoed, een gymnastiekdocent. En dat is heel spijtig. Als ze die niet kunnen vinden, dan moeten ze de lessen stoppen. Dat is heel jammer. En verder ook aandacht voor voedseleducatie in het onderwijs. En een verslag van de sloepentocht van de Reeuwijkse Plassen, die ook heeft plaatsgevonden. Hele mooie beelden, van boven natuurlijk het water. Het was schitterend weer, dus oké. Ik heb wel eventjes voor u nog eventjes een update wat betreft die files. Want op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk, daar is een file bijgekomen van 7,4 kilometer en 9 minuten. De vertraging langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En houd er ook rekening mee. Die A20, de A20, Gouden-Hoek-Vollant, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dus dat is ook al wat. Ze zijn lekker bezig, maar het moet gewoon af en toe gebeuren, hè. Zoals je van mij gewend bent, natuurlijk een Duitsstalige plaat. En deze week is er eentje van Die Flippers. En we zagen Dankeschön.

0: Flippers en die zaken, dank u schön. En ik zeg, ja, bieten, het is ondertussen 12,5. Nou, 12, ruim 12 minuten over de klok van 5:30 geweest. Gaat de music thee nog rijden? Ik weet het niet, we wachten het eventjes af. Ik denk van niet, maar niet getreurd, dat kaartje dat blijft gewoon geldig. Hè? Zullen we even ook een rustmomentje inbouwen? Gewoon, ga even lekker zitten. Een beetje lang uit, zo'n beetje zo naar achteren. En dan de oogjes dicht. En dan gaan we even lekker luisteren naar een hele mooie song van Barbara Streisand. En we doen de ogen dicht en we wanen ons in, nou ja, gewoon in de, bijna in droomland. Maar straks weer natuurlijk weer wakker worden, hè? Want dat programma gaat natuurlijk verder. Barbara Streisand en The Love Inside.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.

0: lekker wegzwijmelen. Met Barbara Streisand en The Love Inside. Hier bent Wekker in Bedwaard, waar het ruim 12 minuten voor de klok van 6 is geworden. Als ik het goed heb. Ja, en dat klopt helemaal. Ik heb voor u eventjes weer een nieuwe update wat betreft de file-informatie. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Ja, dat is een aardige afstand trouwens tussen die twee plaatsen. 17,8 kilometer file. 38 minuten vertraging en gewoon stilstandsverkeer. Dus A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 17,8 kilometer, 38 minuten vertraging en stilstandsverkeer. Ja, het is wat. En de zomervakantie is nog niet eens begonnen. Want ja, daar gaan ze ook al heel veel aan de weg doen natuurlijk. Bent u weer een beetje wakker en zo naar Barbara Streisand? Ja, een beetje weggedroomd enzovoort. Nou, dan ga ik u lekker wakker maken met de speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: En zeker deze week voor onze Joep in Zevenhuizen. Beat It, Michael Jackson.

0: Mr. Michael Jackson en Beat It. Hier bij TV Knip de Waard, het programma Thijs onderweg. Ruim 7 minuten voor de klok van 6 geworden. We gaan lekker verder met een oude gauwel van Robbie Williams. Wat denk je daarvan? You Know Me.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Robbie Williams en You Know Me. Hier bij RTW Krimpenerwaard.
1: Thuis en onderweg.
0: We zijn weer toegekomen aan de allerlaatste plaat van dit programma. Is er eentje van BZN. Ja, en die zeggen gewoon don't say goodbye. Maar ja, we doen het straks toch hoor.

0: En de BZN besloot deze aflevering van Thuis Onderweg op deze 8 juli 2026. Ja, ja. Ik wens je nog een hele prettige woensdag toe. En wat betreft voor de komende dagen, als het weer warm wordt, hou het hoofd koel, hè. En tot de volgende keer. Adios.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
3: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
2: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Twee weken tot de 2000ste uitzending van Hit Shadow.
1: Zo'n 7 minuten over het hele uur in aflevering 1998 van het programma Hit Shadow. Op je eigen RPL Midland FM en RTV Krimpenerwaard. En de eerste plaat die je hoorde was er een uit 1979. The Village People met het overbekende YMCA. Ja, we draaiden die plaat omdat Victor Willis, een van de leden van de groep, ja, die is overleden op 30 juni jongsleden. 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. En hij was ook de enige die van Village People 1 overging naar Village People 2. He, ze hadden de Village People hadden wat hits in de Verenigde Staten gehad. Er moest een groep geformeerd worden. Het werden allemaal fotomodellen. Maar de producer vond het zo slecht allemaal dat hij andere personen in die groep zette. Nieuwe groepsleden met zo'n typische macho-outfit. En Victor Willis was de enige die meeging. Hij was de politieman en later ook de marineofficier. En Victor Willis was de medeschrijver samen met Jacques Morali en Henry Belolo van het nummer YMCA, wat in Nederland ook 3 weken lang aan de top van de Nederlandse hitparade heeft gestaan. Lambert Rijns, zoals iedere week aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en de beste en de grootste gouden ouwe stammen deze keer uit de Radio Noordzee Top 50 van 8 juli 1972. Nou, we beginnen met de treiterschijf, hè, dat is degene die... Er was nog geen troef 20, maar er waren wel kanskaarten en een treiterschijf. En die treiterschijf die zou die week erop ook binnenkomen, hoor. Het Haagse duo Bolland en Bolland en Wait for the Sun.

Bolland en Bolland met de opvolger voor Summer of 71. Een plaat die uiteindelijk op een 9e plaats terecht zou komen in de Radio Noordzee Top 50. Deze week is het de Treiterschijf. 8 juli 1972, de 68ste hitparade. Uitgezonden op de 220 meter in de Middengolf. En in 1972 was dat eerst in de presentatie natuurlijk van Joost de Draaier. En later werd dat Ferry Maat. Ja, dan zouden we nu eigenlijk naar de top 3 van 50 jaar geleden gaan. Maar ik zie tot mijn grote schrik dat ik de top 3 van 51 jaar geleden heb opgeschreven. Ja, dat schiet niet zo heel erg op natuurlijk. Hè. Dus we gaan gewoon even... Ja, ik kan het niet zo snel reproduceren allemaal natuurlijk. Dus we gaan gewoon even kijken in de Nederlandse hitparade. En we gaan toch een plaat vanuit 1975 draaien. Daar ontkomen we niet aan. Het is nu de week van 6 juli. En dat betekent dat op nummer 3 in Nederland Bob Bauer staat van Met Voor Niets. Jungle Rock van Henk Mizell zakt van 1 naar 2. En de Sutherland Brothers en Quiver met The Arms of Mary stijgen van 3 naar 1. Ja, maar ik heb opgezocht het nummer 2 geluid uit de Nederlandse hitparade van 1 jaar eerder. En dat is Tammy Wynette en Stand By Your Man.

0: is aflevering 1998. Nog 2 weken tot de jubileumuitzending van Hit Shadow.
1: Ja, over 2 weken. Ja, dan hopen we ook 2 uur lang die uitzending te doen. Tussen 2 uur achter elkaar in ieder geval. Op alle zenders, als het goed is. En ja, dan een beetje een klein feestje. Niet heel groot feestje, want volgend jaar oktober hopen we 40 jaar het programma te laten bestaan. En ja, dan denk ik dat we er iets meer aandacht aan gaan besteden. Maar we gaan het zeker doen en ook terugblikken naar al die andere uitzendingen, die 1999 andere uitzendingen vanaf 6 oktober 1987. En ja, je hoorde Tammy Wynette. 51 jaar geleden stond ze op nummer 2 in de Nederlandse top 40... met het nummer Stand By Your Man. Ja, dan gaan we toch ook echt naar de Radio Noordzee top 50... en beginnen helemaal onderaan op een 50ste plaats. Het Eurovisie Songfestival dat jaar werd gewonnen door Luxemburg. Vicky Leandros won het met Après Toi. De Franse versie heeft het in diverse talen natuurlijk ingezongen. Ja, en daardoor draaien we het dit keer niet in het Frans, maar nu een keer in het Spaans. En dan heet het Kenneth West.

Ja, daar gaat iets mis. Het staat op een cd. En normaal gesproken gaat die cd altijd goed. Maar misschien dat Lambert kan kijken of hij hem in een andere speler kan zetten. Maar nou, doen we even een andere plaat. Gaan we even naar de volgende. Dat is ook helemaal prima. Dat nummer 31 geluid. Gezakt vanaf een 15e plaats. Hier is Daniel Boone en Beautiful Sunday.

Daniel Boone, een man die 3 jaar geleden op 80-jarige leeftijd overleed. Hij heette eigenlijk Peter Sterling, maar hij noemt zich Daniel Boone. En hij had een grote hit, ook in Nederland, met het nummer Beautiful Sunday. En die staat dan ook in onze Radio Noordzee Top 50 op een 31ste plaats. En gezakt vanaf een 15e. Nou, we gaan het nummer 50 geluid in de herkansing. Hier is nog een keer Vicky Leandros. MUZIEK

Ja, zo'n 6 minuten voor het half uur na Vicky Leandro was het nummer 50 geluid. En als we dan even naar, naar deze week kijken, dan zien we woensdag 8 juli... is het de geboortedag van Peter Tetro van de T-Set, 79 jaar geleden. En op diezelfde dag de geboortedag van Gert Timmerman, 91 jaar geleden. En donderdag 9 juli is het de verjaardag van Johnny Kaagman van Earth and Fire. Zij hoopt 79 jaar te worden. En een dag later Bicky, John Diamond van Dave DiDozzi, Bicky McIntitch, hoopt 82 jaar te worden. Maar ja, even Lambert Rijns nog bedanken voor vorige week. Een non-stop aflevering van Hitshadow gemaakt. En hadden we geen verjaarskalender, dus ik grijp even terug op vrijdag 3 juli. Want ja, daar staat Judy Durham, de zangeres van de Seekers, de Australische groep de Seekers, met dat heerlijke stemgeluid en die prachtige hits. Het is haar geboortedag, 83 jaar geleden. Toch een nummer van haar draaien uit 1965, om daar even bij stil te staan. Here is I'll Never Find Another You.

Judy Durham van de Seekers, haar geboortedag afgelopen vrijdag, 83 jaar geleden. Nou, een nodige hits gehad. En dit was er eentje van, om daar even bij stil te staan. I'll never find another you. Ja, en dan gaan wij weer gauw terug naar die Radio Noordzee Top 50... en komen terecht op een 29e plaats. Stegen vanaf 42, een beetje bijzonder, want de plaats stond wel op 29... maar bij Veronica kwam het niet verder dan de tipparade. De Enschedese groep De Buffoons, het was maar liefst een zesmansformatie. Er zaten twee broers in, Gerard en Elie van Tongeren... Hilco ter Heide, Berry de Groot, Ben Luiten en Maarten Assink. En ik weet wel dat zij hadden in 67 hun eerste hit met Tomorrow is Another Day... en wij mochten toen op school, voortgezet onderwijs... al een keer plaatjes meenemen. En ja, dan ging die dan draaien in de klas. Dus ik had deze meegenomen. Maar ik zat in een klas die heel erg van de blues was. Hè? John Mayall en Fleetwood Mac en zo. Dus dit vonden ze natuurlijk weer helemaal niks. Dus het gaf zoveel reuring dat die leraar halverwege dat plaatje afzette. Ja, dat kan me na 50 jaar, of 60 jaar eigenlijk, bijna 60 jaar nog steeds herinneren. Vind het nog steeds oneerlijk. Nou, daarom gaan wij hem in ieder geval helemaal draaien. Wel niet Tomorrow is Another Day, maar The Secrets of You and I. Bye.

0: De Buffoons op nummer 29, gestegen vanaf 42. Ja, en omdat het een beetje de klad in die hit zat, het jaar daarna gingen ze op een andere tour. Gingen ze oude nummers, dat gebeurde wel meer, uit de jaren 60 in een nieuw jasje steken. En daar hebben ze toch een paar leuke hits mee gehad. The Secret of You and I. Ja, nog één plaat voordat we naar de cover or topper gaan. En dat is het nummer 19 geluid. En dat is een Spaanse zanger. Hij noemt zichzelf Paco Paco, maar hij heette eigenlijk Francisco Ropero Gomez. Hij is op 27 mei 1945 geboren. Hij verhuisde in de jaren 60 naar België, waar hij toen deze hit opnam. Een overbekende Taka Taka Taka.
1: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.

0: Nog 2 weken tot de 2000ste uitzending van Hit Shadow.
1: Cover or topper.
2: Ja, en voor de cover or topper blijven we in deze hitparade. Vorige week was het nog de treiterschijf en nu komt hij op 34 binnen. Een oude hit uit 1962, 10 jaar later in een nieuw jasje gestoken. En het mooie is dat beide zangers nog steeds leven. Bobby Vinton, hij heeft er in 1972 een hit mee. Is 91 jaar. En Brian Hyland, die 10 jaar eerder het succes met dit nummer had, die leeft ook nog steeds. Is 82 jaar. Hier is Sylvia.

Ja, twee uitvoeringen van de nummer Sealed Door The Kiss. Die van Bobby Vinton, die in de hitparade staat. En die van Brian Hyland van 10 jaar eerder. En Brian Hyland kennen we natuurlijk. Ja, hij was 16, 17 jaar toen hij zijn eerste hit had. Nummer 1 in de Verenigde Staten met Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Goed, wij gaan weer terug naar die, naar die hitparade. We hebben dan nummer 34 gedraaid. We gaan nu naar nummer 16. Een plaat die vorige week nog op nummer 17 stond. En dat is een Nederlandse groep. Dat was ook trouwens een plugplaat. Hè? Bij Radio Noordzee kon je ook voor geld kopen dat je plaat een aantal keren gedraaid werd. En ja, het is niet helemaal duidelijk, maar je kon zelfs treiterschijf worden. En dat was met dit nummer ook gebeurd. En dan was het verplicht om heel veel te draaien, want het moest een hele grote hit worden. Ja, want dat was dan wel weer goed voor de kassa. En ja, dan zagen andere platenmaatschappijen, je kunt op deze manier ook een hit creëren. Blijft natuurlijk een beetje discutabel, maar en het moet natuurlijk ook goede nummers zijn. Want als het geen goed nummer is, dan wordt het sowieso niks. Maar je kunt het wel onder de aandacht van het publiek brengen. Nou, Drama heet deze Nederlandse groep. Polle Eduard, zat eerder in After Tea, die zat ook in deze groep. En ja, dat is een leuk nummer geweest. Ook in die zomerperiode van 1972 met Mary's Mama.

de Radio Noordje Top 50 oude treiterschijf op nummer 16 met Mary's Mama. En dan nog één treiterschijf, dat stond de laatste in het rijtje, op nummer 15. Vorige week stond u nog op nummer 20. Oorsprong is het een Engels nummer, heet het It's the Carnival, maar de makkers maakten er de zomerzon van. Ja, prachtig nummer natuurlijk in die zomerperiode van 1972. En de makkers, het is voortgekomen uit de Sparklings. Dat was de begeleidingsgroep in de jaren 60 van Ben Kramer. Ja, en zij gingen dan ook door. En een van die leden uit die groep, Bart van der Post, dat werd later de producer van Koos Alberts. Nou, ze hadden ook een hit met het nummer Kleine Sonja. En dat was dan weer het middernacht van de gebroeders Brouwer. Hè. Ze zaten in de stal van Pierre Cartner. En Pierre Cartner, ja, die stuurde ze ook iedere keer naar andere artiesten. En dan moesten ze de begeleiding doen van die artiesten. Hè. Of de rekels of de makkers die artiesten uit die stal begeleiden. Maar ze hadden in dit geval dus ook zelf hun hits. En zelfs ook nog vocaal. Hier zijn de makkers met de zomerzon.

Ja, het is de carnaval. Oh, heerlijk nummer. De zomerzon van de Makkers op een 15e plaats in onze Radio Noordzee top 50. Ja, zometeen gaan we de top 10 in, maar we gaan eerst naar het radiofragment. Ja, een tweetal radiofragmenten en daartussenin zit die in nummer 10 notering geklemd. En die stammen alle twee, ja, hoe kan het ook anders, van R&I.

0: Radio Noordzee wishes you good night.
1: Ja, tot zover twee stukjes van Radio Noordzee. En Radio Noordzee Goes DX, dat was een van de programma's op de korte golf van Radio Noordzee. En die top 50 die werd natuurlijk op de middengolf uitgezonden op zaterdagmiddag en op FM. En ja, ik woonde destijds in Voorburg, dus we konden die FM ontzettend goed ontvangen van Radio Noordzee. Ja, ik was een door en door Veronica-fan, maar heel stiekem luisterde ik ook wel eens een keertje naar die FM-uitzendingen. Zeker van de Engelstalige uitzendingen van Radio Northie International. Dat waren heerlijke uitzendingen met Robin Banks, onder andere Brian McKenzie en Roger Kent. En noem ze allemaal maar op, die DJ's. Nou, tussen die twee fragmenten in hoorde je het nummer 10 geluid. Vorige week nog op nummer 16. Ja, dat is geen plugplaat bij Veronica, want dat hadden ze daar niet. Maar Radio of Rob Oud had hem meegenomen uit Spanje van zijn vakantie. Vond het een heerlijk nummer, ging het zo vaak draaien. En ja, dat werd ook alarmschijf. En toen kwam het uiteindelijk toch nog in die hoogste regionen terecht. Hè? Ook bij Radio Noordzee op een eerste plaats. Ja, hij hield dat succes niet vast. Hè? Een beetje apart. Hij had natuurlijk al in 1970 had hij meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Gwendolyn werd geen hit in Nederland. En de opvolger voor dit nummer, Un Canto a Galicia, wat hij zelf geschreven heeft, dat was Por Una Mujer. Nou, ook dat kwam niet verder dan de tipperaden. Hij moest nog een paar jaar wachten, tot 1975... toen hij met Manuela uiteindelijk weer een hit scoorde in Nederland. Nou, er liggen nog twee platen klaar op de draaitafel. Ja, dat zou moeten kunnen natuurlijk. Het nummer 3 geluid, die vorige week nog op nummer 6 stond. Amerikaanse groep The Boys. Give Up Your Guns. Rupert Holmes heeft het geschreven. En het gaat over een man die een bank overvallen heeft en naar zijn geliefde is vervlucht. Dan wordt hij de volgende ochtend wakker, herinnert hij zich de woorden die zij de avond daarvoor heeft gesproken. Lever je wapens in en laat het recht zegevieren. Uiteindelijk hebben de politiehonden zijn spoor gevonden en staat de sheriff voor de deur.

0: Ja, en dan krijgen we dat stukje, dat laatste stukje natuurlijk. Hè. Ik zeg het toch nog maar een keer. Hè, dat als achtergrond gebruikt werd bij een reclamespot bij Veronica door Verwij, een van de zoons van een van de directeuren, die ja, zelf centrale verwarming aanleggen. Ja, de Boys waren dat in ieder geval op nummer 3 gestegen vanaf 6. Het was een maxi-single, stonden 3 nummers op. Ja, en het belangrijkste nummer was Give Up Your Guns. En daar stonden ze dan mee op een 3e plaats. Ja, van 1 naar 2 gezakt Malvin McNeil en Helloa. En dat betekent een nieuwe nummer 1 notering. Vorige week nog op 5 en nu gestegen naar 1. Ja, Procol Harum, he, Keith Reed en Gary Brooker hadden ze opgericht, hebben ook dit nummer geschreven. En ja, ze kwamen uit de Paramounts. En met die band hadden ze in 64 een hit met Poison Ivy, maar vanaf 67 vormden ze Procol Harum. En met dit nummer scoorden ze gelijk wereldwijd al een hit. In Nederland zelfs 2 keer op die eerste plaats terechtgekomen. En volgende week, donderdag, hopen we de Oldtimersdag uit te zenden. Ja, tussen 9 en 6, met al die nummer 1 noteringen tussen 1975 en 65, we tellen terug. En hebben we 2 kansen, want ze hebben 2 keer op nummer 1 gestaan. Dus ik weet zeker dat we minimaal, nou 1 keer, we gaan hem natuurlijk niet 2 keer draaien, maar we gaan hem in ieder geval 1 keer draaien. Dus volgende week donderdag op de Oldtimersdag, ja, al die hits tussen 9 en 6 op alle zenders van Midland. Nee, op al die zenders van waar wij op uitzenden. En ja, dan rest ons nog 1 plaats en dat is nummer 1 geluid dan. Ik zei het al, Procol Harum. Een plaat die 3 weken lang op de eerste plaats stond, ook bij Radio Noordzee. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Lambert Rijns, hij heeft stekende voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellewis. Volgende week een nieuwe uitzending met een Hot 100, een Billboard American Hot 100. En dat is dan aflevering 1999, dus nog 2 weken tot aan die 2000ste uitzending. Nou, we laten je alleen tot aan nieuws en weer met A Wider Shade of Bill.
1: Dit is aflevering 1998. Nog 2 weken tot de jubileumuitzending van Hitshadow.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een gezellige middag in Bergambacht. Dag luisteraars, jawel, een gezellige middag in Bergambacht. Midden in de zomervakantie op zondag 26 juli. Dan treedt Wijnand Kaan op in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Hij zingt 2,5 uur, van 2:30 tot 5 en brengt repertoire van Frank Sinatra, Nat King Cole, Barry White en onder andere Wim Zonneveld. U kunt er ook bij zijn, de entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u ook nog informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op. Daar maken we er dankbaar gebruik van. Het adres is redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: Het week Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Wees er snel bij. Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Bladen door het programma. Laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Vrijwilligers zetten zich in voor onze veiligheid. Dag luisteraars, maar liefst 150 vrijwilligers. Die helpen op deze tijden de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij het controleren van de dijken. Dit op scheuren en verzakkingen, alles te maken met de droogte van de afgelopen periode. 150 vrijwilligers in totaal. Top bezig!

0: V. Krimpenurwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen...

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: Rondom de Kerkum. Rondom de Kerkum, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 12 juli aanstaande verzorgd door Kees de Lange namens de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12